0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.
1: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong. Where trouble searches, trouble finds.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

dat jij eens dood zult zijn, lieve mama. Dat jij eens dood zult zijn, lieve papa. Dan verliest de lapjesmarkt een vaste klant.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokale

Zo'n lekkere ouderwetse knijter, hè? Deodato en SOS Fire in the Sky. Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. We zijn 2 juli. Ja, de Surinaamse gemeenschap in Nederland heeft een speciale dankbaarheidsonderscheiding uitgereikt aan Ilse Baal. Ze is 94 jaar, ze komt uit Alkmaar. De voormalige kleuterjuf krijgt de Grand Tangi Award voor haar vrijwilligerswerk. Maar vooral omdat ze ervoor gezorgd heeft dat Cathy Cotty ook jaarlijks in Alkmaar wordt gevierd. Ja, het is belangrijk, zo zegt ze, dat de afschaffing van de slavernij niet alleen landelijk in Amsterdam, maar ook lokaal wordt herdacht en gevierd. Dat reizen wilde ik niet meer en daarom heb ik in het wijkcentrum gevraagd of we het hier in Alkmaar konden organiseren. Nou ja, 4 jaar geleden kwam een clubje van 20 mensen in Alkmaar voor het eerst bijeen in het wijkcentrum om Cathy Cotty te vieren. En nu heeft Alkmaar een groot jaarlijks festival dat door de gemeente wordt georganiseerd. Nou ja, voor Ilse Baal is Cathy Cotty levende geschiedenis. Ze zegt, mijn oma van mijn moeders kant was de laatste tot slaafgemaakte in mijn familie. En ik ben dankbaar dat ik die ontberingen niet meer heb. Ja, Baal die woont al 44 jaar in Alkmaar, maar ze werd in Paramaribo geboren. Alkmaar kende ik uit Suriname. Ik heb daar nog als kleuterjuf op plantage Alkmaar gewerkt, vertelt ze. En die plantage werd in 1745 opgericht door een landmeter die uit Alkmaar kwam. En nu is het een gewoon dorp met ongeveer 5000 inwoners. Ja, nou fijn dat het ook in Alkmaar gevierd kan worden. En dat Ilse Baal van 94 de prijs heeft gehad in verband met Cathy Cotty, hè? Ja, wat gisteren ook overal massaal gevierd werd, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Het is de ochtendradioshow voor de wekker wakker. Welkom, we zijn er weer.

lid uit 1979. Ja, misschien vraag je af wat een rare naam eigenlijk, dat Peaches en Herb. Dus misschien wel leuk om even uit te leggen. Peaches betekent namelijk draaideur. En waarom hadden ze die naam gegeven? Omdat er 7 verschillende vrouwen meewerkten. En dat wisselde ook constant. Dus er kwam er weer eentje bij, ging er weer eentje weg. En Herb, de hoofd... acts eigenlijk in de band, die bleef altijd. Alleen de Peaches die wisselden. En daarom noemde men het dus een beetje de draaideur.

Ja, een hele goede morgen voor de wekker wakker. We kijken even naar het weerbericht vandaag. Vanmorgen neemt ze nou het noordwesten de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Vanmiddag klaart het weer op en wordt het weer droog. Matige tot vrij krachtige noordwestenwind hebben we mee te maken. Er wordt koele lucht aangevoerd en voordat het gaat regenen wordt het 20 tot 23 graden. Vanavond is het wederom overal droog met ook goede temperaturen. Het is allemaal lekker te doen. De komende nacht richting vrijdag in het noordoosten is er een enkele bui mogelijk. En koelt het af naar een graad of 12. Ja, valt morgenochtend ook nog een beetje regen. En dan wisselen ook zon en wolken elkaar af. Dan wordt het 20 tot 24 graden. En vandaag op deze donderdag 20 tot 23 graden. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. He, eindelijk jongens. We hebben het startsein gekregen voor de promotie van de Franse Week. En die begint van 20 juli tot en met...

0: the Spice Girls. If you wanna be my lover. In de 90s remix of The Voice Over. Goedemorgen voor de Wekker Wakker op deze donderdag 2 juli. We kijken even naar het nieuws. Ja, de Verenigde Staten die hebben in de nacht van woensdag op donderdag, Nederlandse tijd, zonder te veel problemen de achtste finales bereikt van het WK. Bosnië en Herzegovina werd met 2-0 verslagen. En nu staat België op het programma. Ja, en België is in de nacht van woensdag op donderdag, Nederlandse tijd, door het oog van de naald gekropen in de 16e finales van het WK tegen Senegal. De Rode Duivels maakten een 0-2 achterstand ongedaan en plaatsten zich na een rake penalty in de verlenging voor de achtste finale. Ja, dus België door en de Verenigde Staten door. Het zal toch niet zo zijn dat straks de Verenigde Staten wereldkampioen wordt? Nee. Goed, nog meer nieuws vandaag. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in onder andere België en Duitsland. Op deze groep slachtoffers is bijna geen zicht. Dat staat in een gepubliceerd onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Volgens het CKM komt uitbuiting over de grens vaker voor dan dat men denkt. Het expertisecentrum heeft ook ruim 200 hulpverleners, politiemensen en andere professionals gevraagd naar hun ervaringen. Nou ja, tussen 2021 en 2023 hadden tientallen hulpverleners signalen dat Nederlandse slachtoffers in België of Duitsland moesten werken. Men schat in dat het in deze periode om minstens 125 slachtoffers moet gaan, van wie het grootste deel in België werd uitgebuit. Uit de officiële registraties waren hier in dezelfde jaren slechts 9 slachtoffers bekend, wat volgens het CKM bewijst dat er nauwelijks zicht is op de groep die in het buitenland gedwongen in de prostitutie zit. Ja. Goed, het is druk op de weg. Diverse plekken is het aansluiten geblazen. A2 zet toch een bos richting Utrecht. Als we dan kijken naar de A4 Rotterdam-Amsterdam is het ook druk. 16 kilometer file. Horen-Zaanstad, de A7, A15 Rotterdam-Nijmegen. En ook Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is er 8 minuten vertraging. Dus als je daarheen gaat, alvast sterkte toegewenst.
1: Dit is de dagtopper.

0: Nou, heel mooi. Hij is opgenomen. Perfect.
1: Hij staat erop.
0: Hij staat erop.
2: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
3: Charlie liep te splashen als de vaat was. En nu loop ik hier rond, het was een naaktslag. Ik zal schetsen aan de deur hier in een maatpak. Ik leerde

0: De Beatles en Paperback Writer in 2022 nog een keer gerecoverd, zeg maar. Of ze wel beter op plaat gezet. Maar het was een grote hit in 1966. Toen stond het namelijk 2 weken op de eerste plaats.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, daar gaan we weer. Elke dag zijn er weer mensen jarig, hè. Als jij ook jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd, hè. Het is jouw dag. Ja, vandaag is het jarig, de verjaardag van Lee Harris... Hij is geboren in 1962. Erwin Olaf is vandaag geboren in 1959. Jerry Hall in 1956. En la-di-da-di-da, Bart van Leeuwen, de bekende DJ, is in 1954 geboren. Hè? Ja. Dus zit ook al in de 70, hè, onderhand. Hè? Ja. En vandaag ook de geboortedag van Marga Bult. Ze heet officieel Margarita Hendricks Maria Groeneveld. Ze is in Lathrop in Twente geboren in 1956. Zangeres, presentatrice, verpleegkundige ook nog een keertje. Ja, haar eerste singeltje stamt uit 1970. 2 Witte Duiven. Op 14-jarige leeftijd deed ze dat. En wel in het tv-programma Stuif is in. Ja, ja, na de hand werd ze bekend als leadzangeres van Beep. En ja, toen verving ze Gemma van Eck na een auditie uit 200 kandidaten. Ja, 14 singles werden er toen uitgebracht, 2 albums. En zo toerde Beep in de tijd door Europa en door Azië. Ja, nou, vandaag dus de officiële geboortedag van Marga Bult. Van harte gefeliciteerd.

Ja, hij maakte eigenlijk van zijn handicap maakte die ook een artiestennaam, want hij heette Mankenelis. Hij had één houten been. Ja, deze bekende man, hè. Ja, oh, jongen. Mankenelis hoorde je dus, hè, op Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is donderdag. Ja, van 1 tot en met 7 juli 2026 vindt het Van Hotsaf plaats, het festival van de bossen. Het is een boomplantdagfeest. Ja, in de eerste week van juli worden in alle deelstaten van onder andere India miljoenen bomen geplant. Ja, het is vandaag de 183ste dag van het jaar. Het is de 184ste in een schrikkeljaar. Er volgen nog 182 dagen en dan zitten we alweer op 31 december. En voor je het weet zitten we op 20 juli en dan zitten we helemaal in de Franse week.

0: Nou, er komen dan niet alleen chansons voorbij, hè. Vanaf 20 juli allerlei muziek komt er voorbij. Ook oude Franse liedjes, maar ook dit soort werk, hè. Ja. En boy, Nona La Grinta en Avec Moi. Ja, hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Want ook wat hits uit de Franse hitlijst, die hebben we hier klaar liggen, hè. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar vandaag in het verleden. Ook wel interessant natuurlijk om vandaag wat mee te doen. Ja, volgens de katholieke traditie is het vandaag de feestdag van het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Ja, het is een zogeheten lotsdag. Dat blijkt onder meer aan het rijmpje. Als het regent toen onze lieve vrouw het gebergte al ging beschouwen, zo zal de regen zich vermeren en in 40 dagen niet wegkeren. Ja, een andere regenachtige voorstelling luidt: brengt het bezoek aan Maria regen, 40 dagen duurt die zegen. Dan nog een laatste regenspreuk, als we toch bezig zijn. Komt Maria in de regen nicht Elisabeth tegen. Het duurt al 6 weken, heel gewis voor het weer mooi weer is. Ja, vandaag 2 juli dus, de officiële katholieke traditie, de feestdag van het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, hè? Ja. Dus toch een klein beetje een feestdag, hè? Ja. Op deze dag trouwens, in 1600, het is even geleden, maar wel leuk om eventjes te weten. Het Staatse en het Spaanse leger vechten de slag bij Nieuwpoort uit. Ja, door het makkelijk te onthouden jaartal is het een van de bekendste feiten uit de Nederlandse geschiedenis. Het Staatse leger, onder leiding van Maurits van Oranje, wint, mede dankzij de inzet van de reservetroepen. En als laatste bericht, 2 juli 1801. De Amerikaanse Aisha Brown maakt op haar boerderij een gigantische kaas. Het ding weegt 560 kilo. Met paard en wagen wordt de kaas naar het Witte Huis gevoerd, waar president Jefferson er nog lang van gesmikkeld heeft. Ja, 1801, hè? Ja, toen was dat, hè? Toen werd die kaas gemaakt, hè? Zo lang geleden, hè? De echte kaasvreter. Ja. Goed, nog even een muziekfeitje. En dan zit het er alweer bijna op voor deze Voor de Wekker Wakker. Voor dit uur 1994, Als Dick Me Hulp Nodig Heeft van Johan en Groothandel bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het blijft er op dat moment 2 weken staan. Het gaat over bondscoach Dick Advocaat en het Nederlands elftal dat in de VS meedoet aan het WK voetbal in 1994.
1: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Nou kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan het niemand vrijstaan. Nou, als je dan in de ogen schouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Dorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Ik ben Johan en een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Wat het pillige, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit een concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen...

uitgebreid over praten. Maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, rut nou eens op met die bal.

0: Jori, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nostros problemos.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
0: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Jaag de schaduw van de muren. Jaag de spoken uit mijn hoofd. En laat alles eeuwig duren. Wie ons lief is, gaat niet dood. Hou de wolven op een afstand. Hou het vuur aan in de nacht.

Zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren. Maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe. Maak de oorlog blind.

Jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Thank you. It's okay if I move that a little bit.
1: Okay, remember to sing.
0: This comes from the record that I did. Fortunately, I was living in New Orleans. It's okay. It's sad.
2: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool, met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
3: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
4: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Deze.
1: What?

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Yeah.

Oh,

stekker rekken die en rennen din bergen kreeg. Waar hij slecht die en vlakken en din en een zedelijk kreeg, kreeg, kreeg. De tirkman din de tjikken en waar was de reis. En din kreeg Maria, tuk en we je klimmer en een pot en ren dun dun de mitten steen. Tuk en de fairy hoor dat was vallen ren de feet. And the wind craved me.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: berichten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: mag.
1: Dank u.
2: 1, 2, 3.
3: Hallo, hallo.
2: Moet je die andere ook nog?
1: Ja, doe maar eens. 3.
2: 5, 6, 7.
1: Nee,
2: 5, 6, 7.
1: Oké.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
2: Jongens en meisjes, donderdagavond 7 uur geweest. Vanavond weer het programma Podium Breed. Wellicht verwacht u dat wij tot 9 uur gaan uitzenden. Ik moet u teleurstellen, het gaat tot 8 uur door en daarna gaan we gezellig naar de bar. En besluiten de eerste helft van dit jaar sluiten we af met gezellig een drankje. En daarover gaan we u verder niks vertellen. We hebben een aantal gasten vanavond die ons iets komen vertellen over jeugddementie. En wat dat mogen betekenen, dat horen wij zometeen van de gast die er nog niet aanwezig is, maar die onderweg is om een plaatsje te vinden met de auto. Kijk, en daar rolt zij binnen. Geweldig, Sabine, van harte welkom. Voordat we met hun in gesprek gaan, gaan we eerst een nummer draaien. Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Ja, aan tafel hebben wij drie gasten. Ik zal met de dame beginnen, Sabine Maas, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Joris Donders, jij ook van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: En Leander Bouwens, yes. We zijn er.
3: Klopt, ja.
0: Ja, ook jou van harte welkom. Jij bent al een keer geweest. Joris nog nooit hier. Jawel.
4: Ja, Joris.
2: Twee keer.
0: Twee keer, maar ja.
4: Leander is nog nooit geweest.
3: Het is mij helemaal nieuw dit.
0: En laten we met Leander beginnen. Wie is Leander Bouwens? Om maar eens even kort door de bocht te gaan.
3: Ja. Ik woon hier in Goorle. Al een hele tijd. Qua werk, dat is misschien qua dit programma het meest interessant. Ik werk veel in de cultuur. Ik werk bij Fonties, onder andere Academy of the Arts. Mm-hmm. Hoogschool voor de Kunsten in het Nederlands dan. Bij de Master of Music. Gisteren heb ik ook een taak bij de docent theateropleiding, wat heel leuk is daar. Dus dat doe ik met heel veel plezier. En daarnaast ben ik freelance regisseur en acteur. Maar ik richt me momenteel met name op het regisseren.
0: Ja, ja. Waarom regisseren? Is dat een speciale behoefte die je hebt om anderen voor te doen hoe ze moeten acteren?
3: Nee, want regisseren...
0: Heel onherbiedig gezegd.
3: Ja. Nee, want regisseren is eigenlijk absoluut niveau, in mijn opinie, maar er zijn veel opinies, is niet anderen voor doen wat ze moeten doen. Regisseren gaat heel erg voor mij over een verhaal vertellen. Mm-hmm. Waarbij je heel veel ingrediënten hebt. En een van de ingrediënten is een beetje onnabiedig, maar de acteurs.
0: Ja.
3: En daarnaast heb je een ruimte. Daarnaast heb je een script, een verhaal. En daarnaast heb je licht. En daarnaast heb je geluid. Heb je muziek. En al die dingen combineer je. Dat is denk ik echt regisseren. Alles een beetje in de juiste verhouding bij elkaar proberen te krijgen. Om dat verhaal op een bepaalde manier te willen vertellen.
0: Ja,
3: dat wil je als regisseur.
0: Ja, maar dat is jouw visie dus, hè, ja. Op het verhaal.
3: Ja.
4: Dat wou ik vragen. Is het dan ook jouw visie op het verhaal? Dus jij bepaalt een beetje wat je uit dat verhaal oplicht.
3: Ja.
4: Ja,
3: normaal is in dit geval een wat ander verhaal, omdat dit heel erg wel een samen is. En Sabine is denk ik inhoudelijk, omdat zij het script ook geschreven heeft. Is dat denk ik minder. Is dat heel erg wel ook met name van haar denk ik daarin. Maar normaliter als ik een stuk maak, dan bedenk ik wel van wat wil ik, met welk gevoel wil ik dat het publiek naar buiten gaat.
0: Ja, als ik dan terugdenk aan de eerste keer dat ik met jou kennis maakte en met Sabine had ik al kennis gemaakt. Bij 5 mei het theaterstuk. Waarin Sabine als eerste boven in de repetitie met een vlag, een Nederlandse vlag iets moest doen. En dan jij zei, doe het eens even zo.
3: Ja.
0: En dat zij meteen in die pose ging en intonatie en de blik die ze eigenlijk de blik die ze niet in haar ogen had, want ze was heel verstild. En dat vond ik zo knap dat je met twee woorden iemand daarin kunt brengen.
3: Ja.
0: Is dat jouw taak?
3: Ja, maar ik vind het heel moeilijk. Ik werk altijd heel erg in het moment. Dus ik vind het heel erg, als ik met een acteur werk, probeer ik altijd heel erg te kijken wel van... En dat is heel erg een gevoelskwestie of zo. Dus er is geen boekje of een stappenplan of zo als je gaat regisseren. En soms hebben mensen maar heel weinig woorden nodig. En soms doe ik bepaalde oefeningen met ze om een bepaald gevoel, om ze los te krijgen of... Om een stem anders te krijgen of zo is dergelijks. Ja. Maar ik werk erop wel heel erg intuïtief. En ik ga wel heel erg uit ook van wat de acteur aanbiedt daarin.
4: Je haalt de kracht uit.
3: Ja.
4: Dat naar voren brengen.
3: Ja, de grootste valkuil van een acteur vind ik altijd is het bewustzijn. En dat klinkt misschien raar, maar ik zeg tegen hun ook wel eens vaak van niet spelen. Zo, hè, alles eraf.
0: Ja.
3: Dus zodra een acteur bewust is van zichzelf op het toneel, dan ben je in één keer bewust van, oh ja, mijn handen. Of hoe kijk ik nu? Of komt het nu wel goed? En dan ben je jezelf aan het regisseren eigenlijk.
0: Ja,
3: ja. En dat zie je meteen. Dat zie je in een blik in hun ogen. Of de manier waarop iemand op kan lopen, weet je. Dan zie je al van, oh wacht. En dat is heel lastig, maar dat wil ik allemaal eraf hebben. Ja, ik wil echte mensen.
0: Ja. Je moet het
3: bijna uitslaan. Daar kun je wel transformeren natuurlijk in allerlei rare gedaans of allerlei rare types. Ik hou heel erg van ook heel groot spel. Deze voorstelling niet, maar vaak ook wel. Want weet je, soms denken mensen, oh, dat is heel erg raar wat ik nu doe. Ik zeg, nou, ga eens een middagje in Tilburg in het centrum lopen of ergens anders. Je komt veel radere types tegen.
0: Ja.
3: Dus het is niet snel groot genoeg, wat mij betreft. Als het maar wel heel erg van binnenuit komt. Als ik het maar wel echt geloof wat je doet.
4: Ja. Want dat zijn de uitvoeringen waar je als publiek geraakt wordt.
3: Ja.
4: Als het echt is, toch? Tenminste, dat heb ik. Als ik naar theater ga.
3: Ja,
1: klopt.
3: Ja.
4: Niet naar het toneelstuk, maar dan kan ik ook naar de film. Maar waar je geraakt wordt door de mensen.
3: Ja, het grootste goed vind ik wel van theater is toch wel de acteur en het spel.
0: Ja.
3: De decor kan nog zo mooi zijn, kostuums kunnen nog zo mooi zijn. Uiteindelijk de enige die je denk echt kan raken is
0: de acteur.
3: Is de acteur.
4: Ja,
0: ja en dan denk ik dat het perfect past bij datgene waar we het nu over gaan hebben. Dat is een theaterstuk waarin Sabine en Joris de rollen hebben.
3: Ja.
0: En dan kom ik toch even bij Sabine, want als ik het verhaal lees, dan was jij de drijvende kracht achter het hele item, laat ik het maar even zo zeggen.
2: Ja.
0: Maar hoe kwam je daartoe?
2: Ik ben ervoor gevraagd. Laura Hoeksema, dat is een dementieconsulente. En zodanig is zij verbonden aan het dementievriendelijk netwerk in Udehout, Berkel-Enschot en Biezen-Mortel. En wij raakten ergens in november een keer met elkaar aan de praat. En al vrij snel vroeg zij aan mij of ik interesse zou hebben om een theatervoorstelling te maken rondom het thema dementie. In het kader van de Wereld Alzheimer Dag. En die is elk jaar in september. Daar had ik wel oren naar.
4: Waarom?
2: Nou, ik vind het sowieso een heel indrukwekkend onderwerp. Weet je, ook wel uit eigen ervaring. Best veel familieleden verloren aan een vorm van dementie. En het thema van dit jaar bij Wereld Alzheimerdag is Ik blijf meedoen. Mm-hmm. Dus daar zijn we een beetje over gaan nadenken. En al vrij snel dacht ik van, dan is het eigenlijk heel mooi om daar het thema jongdementie aan te plakken. Ook omdat daar heel weinig, ja, of in ieder geval veel minder over bekend is. Er waren toen nog geen voorstellingen over jongdementie. Inmiddels zijn we de derde of zo.
0: Ja,
2: in korte tijd ploppen er zo. Ja, precies. Dat zijn we. En het is een doelgroep die weinig gezien wordt. En ik vind het altijd heel belangrijk. Ik weet niet, het is misschien wel een beetje een rode draad in mijn leven. Dat ik het belangrijk vind om mensen, dat ze gezien worden. Ja, dat,
0: het is ook een andere rol die jij hebt, hè?
2: Het raakt mij. Het raakt op een andere manier ook, omdat ik een eigen stichting heb. Stichting Geluksmomentjes. En daarin organiseren wij geluksmomentjes voor mantelzorgers. Dus dat is juist die andere kant.
0: Ja.
2: En in deze voorstelling, wij spelen een echtpaar. En de vrouw heeft jong dementie. Maar de man is ook. Het is de partner, maar het is ook een mantelzorger.
4: Ja.
2: Dus ik vind het ook heel mooi om die twee kanten in de voorstelling te belichten.
4: Ja. En heb je het thema zelf, zeg maar jong dementie, heb je dat zelf eruit gehaald? Of is dat zo in samenwerking met elkaar gegaan?
2: Volgens mij heb ik het benoemd en toen had Laura zoiets van, ja, dat lijkt me echt een heel goed idee. Ja. Dus een beetje op die manier. Ja.
0: En toen kwam jij met een verhaal, dat ging zich ontwikkelen.
2: Ja.
0: Op een gegeven moment komt iemand die je toevallig heel goed kent, Joris, kwam
2: Nou, die heb ik gevraagd, hoor.
0: Heb je die gevraagd?
2: Ja, die heb ik gevraagd. Okay. En Leander ook. Ja.
0: Waarom Joris?
2: Ja.
0: Wij kennen elkaar goed, dat
2: echt, ja. Want toen ik hem ging schrijven, had ik nog niet meteen het beeld dat ik die vrouw zou gaan spelen. Maar al gaandeweg ontstond dat wel. En ik had zoiets, met wie wil ik dit dan spelen? En er was er maar één die bij mij naar boven kwam. En dat is Joris. Ook wij spelen inmiddels al 7 jaar samen. Ja. Je raakt gewoon op elkaar ingespeeld. En je voelt je ook wel vertrouwd met elkaar. En ik denk dat dat zeker bij deze voorstelling echt heel erg belangrijk is. Want er zitten echt best wel pittige emoties in. Hè? Wel echt wel, soms best wel heftige scènes. Ja. En dan vind ik het in ieder geval heel belangrijk om dan met iemand op het podium te staan waarvan ik weet...
0: Geen probleem.
2: Gaat het goed komen.
4: Heeft dat ook te maken met dat als je jong dementie hebt en dan word je dus afhankelijk van je omgeving... dat je je dan ook veilig moet voelen en die anderen moet kunnen vertrouwen. Ja. Heeft dat in je spel dan ook met die keuze te maken?
2: Ja, misschien wel, ja. Hm. Ja. Ja, ik denk, als ik haar speel, dan... Ja, ik ben even aan het nadenken. Ja, ik denk dat wel belangrijk is, ja. Ja.
0: En Joris, jij kreeg op een gegeven moment de vraag of je dat wilde doen. Maar toen wist je nog niet precies hoe het script in elkaar zat. En toen las je op een gegeven moment het script. Wat gebeurde er toen bij jou?
1: Ja, ik vond het meteen een heel mooi script. En ik denk dat iedereen wel geraakt is door dementie. Of misschien zelfs dan jong dementie. Dus het onderwerp sprak me aan. En ik vond het gewoon meteen al een goed idee. Ik wist dat Sabine hele mooie ideeën kan uitwerken op papier. Of in ieder geval in haar hoofd heeft. Dus ik had er meteen al wel vertrouwen in. Ja. En inderdaad, wat Sabine al zei, we hebben al 7 jaar lang een fijne samenwerking. Dus ik zag hier meteen wel, wel goede hoop in. Ja, ja precies. Ja. Ja.
4: Kunnen jullie nog even aangeven wat jong dementie precies is?
2: Ja, jong dementie is wanneer iemand de diagnose dementie krijgt onder de 65 jaar. Of tot en met 65, maar in ieder geval onder de 65 jaar. En dat kan echt zo jong zijn als ergens halverwege de 30. Ja. Er zijn mensen die gewoon echt nog in de 30 zijn met kleine kindjes. Ze hebben gewoon een heel leven, weet je. Ze werken, heel sociaal leven en dus misschien kleine kinderen. Ja, en dan krijg je ineens zo'n diagnose.
4: Dat en ziet dat er hetzelfde uit als bij oudere mensen? Of is het anders,
2: vaak...
4: even zonder in medisch te gaan? Maar...
2: Wat je heel vaak ziet bij jongdementie is dat het heel erg lang duurt voordat er een juiste diagnose wordt gesteld. De eerste paar jaar is het eigenlijk heel vaak burn-out, depressie, overspannen. Bij vrouwen zou het ook nog eens overgangsklachten of zo kunnen zijn. Weet je, er zijn allerlei factoren. Mensen hebben bepaalde klachten die dan passen bij bijvoorbeeld een burn-out. Hmm. Dus er wordt eerst gedacht aan een burn-out. En nou, dan ben je zo 2-3 jaar verder. Ja. En soms duurt gemiddeld bij iemand met jong dementie 4 jaar voordat iemand de juiste diagnose krijgt. Ja.
0: Maar jij hebt ook gesproken met neuroloog van het ETZ.
2: Ja.
0: Waarom was dat?
2: Nou, ik wilde zoveel mogelijk kennis vergaren over het onderwerp.
0: Ja.
2: Dus ik heb meerdere mensen met jongdementie en hun partner geïnterviewd.
0: Ja.
2: Ja, ook een zoon van iemand. En dus inderdaad neuroloog Rox. Omdat ik ook dat medische stukje wat meer wilde horen. Want er zitten in de voorstelling ook... er wordt gesproken over de diagnose en dergelijke. Nou goed, dan wil je wel weten hoe gaat dat precies. Mm-hmm. Hè? Hoe gaat die diagnosestelling dan in zijn werk? En wat zijn daar belangrijke onderzoeken bij? Maar ook hoe als zo'n arts zo'n patiënt ziet... wat voor traject doorlopen die dan? En hoe gaat dat dan naarmate die ziekte zich verder vordert? Ja,
4: Want het moet wel kloppen in de voorstelling.
2: Ja, en dat zijn ook vragen die je niet per se wil stellen aan mensen met de diagnose. Dus dat vond ik wel belangrijk.
0: Leander, als je dit verhaal hoort en jij krijgt op een gegeven moment de vraag van Sabine om dit te regisseren.
3: Ja.
0: En je krijgt een script. En je zit er helemaal niet in, want je hebt helemaal geen gesprekken gehad met neurologen. Je hebt geen gesprekken gehad met patiënten. Je hebt geen gesprekken gehad met mantelzorgers. En je moet deze twee moet je regisseren. Hoe doe je dat?
3: Ik probeer me wel een beetje te verdiepen in het thema. Ik heb hier al een aantal boekjes liggen, bijvoorbeeld ook met interviews met mensen met jong dementie. Daar heb ik wel in zitten lezen. Ik heb er ook wel deze dingen over opgezocht en zo. Maar lang niet zoveel als Sabine daarin weet. En dat is misschien ook wel, denk vanuit mijn rol, niet per se nodig. Ik probeer wel heel erg gewoon... kijk, dat script is mij altijd heel erg leidend. Wat daarin staat en wat daarin gebeurt. En dat probeer ik gewoon zo oprecht mogelijk op de vloer te krijgen. En hoe oprechter en hoe eerlijker we dat verhaal kunnen vertellen, met respect voor het verhaal, met respect voor jong dementie. Maar wel alle fijne kanten, dat klinkt misschien raar. Er zitten ook heel veel geluksmomentjes in de voorstelling. Maar ook alle echt hele vervelende kanten, het verdriet wat er ook in zit, de pijn. Om dat zo eerlijk mogelijk in de juiste balans dan in zo'n voorstelling te krijgen, op het toneel te krijgen.
0: Ja, ja.
4: Want is het als theatermaker of als regisseur, ben je dan bij zo'n onderwerp extra voorzichtig dat het, zeg maar, dat het goed belicht wordt? Is dat anders dan een andere productie?
3: Ja,
4: want het is nogal een thema.
3: Concreet een voorbeeld geven. Toen ik een eerste versie van het script kreeg van Sabine, toen was ik het ook aan het lezen en zo. En dan gaan er, vaak als ik zo'n script lees, dan gaan er allerlei, soms kleine ideeën, soms hele wilde ideeën in mijn hoofd rond. Om dat een bepaalde vorm te gieten, om dat soms te abstraheren of niet. Dus ik had al allerlei ideeën bedacht hoe we dat zouden kunnen maken. En dat besprak ik met Sabine. En toen zei zij heel terecht van, nou weet je, we moeten denk ik heel erg in deze voorstelling heel erg wel gewoon echt bij het verhaal blijven.
0: Ja.
3: Dus mensen komen naar een toneelstuk, een theatervoorstelling kijken. Maar

0: Was van?
1: Van mij.
0: Van jou. Waarom Starlight?
1: Oh, jee.
2: Pak even een microfoon.
3: Oh, ja.
1: Ja, ik ben, nou, fan is groot woord, maar The Doors en Muse zijn twee artiesten waar ik echt een groot zwak voor heb. Ik had twee nummers doorgegeven. Of L.A. Woman van The Doors, dat is echt mijn all-time favorite nummer. Maar die duurt erg lang. Dus mijn tweede nummer was Starlight van Muse. Ik weet niet, ik word daar gewoon gelukkig van als dat nummer hoor. Ergens is de tekst misschien ook nog wel mooi bij dit thema.
0: Ja. Oké, dan gaan we luisteren naar Starlight.

0: Ik wil eerst even iets opgehelderd zien.
1: Oh jee.
0: Ik heb gezocht, gezocht, gezocht. Hoe heet het stuk?
1: Wat is de titel? Nee, dat klopt. Die hebben we ook nog niet echt
0: openbaar gedeeld.
1: Nee, jawel, hij mag wel. Hij mag wel.
0: Maar je hoeft geen antwoord te geven, wou je zeggen.
1: Nee, jawel. Het mag wel, toch? Mag wel, ja.
0: Oké. Okay.
1: Nee, theatervoorstelling Grip.
0: Grip?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Ja, waarom? Ik denk dat dat woord, als je die voorstelling één woord moet geven...

0: is grip het meest passende woord. Omdat...
1: Of geen grip.
0: Ja, nou ja, wat is het ondertitel precies? Ja. Wat blijft er over als houvast verdwijnt? Ja. Dus je wil heel graag grip houden op je leven, maar alles... Het
1: gaat uit je handen.
0: Het vloeit zo uit je handen. En
1: Jorde, als je wat zij zegt over het vloeit uit je handen, dan ben jij de mantelzorger. En je ziet dat gebeuren bij je partner. Mm-hmm. Hoe kun jij je spel dan... Want je blijft heel rationeel. Jij gaat niet langzaam
2: zeker... Is dat
1: zeker
2: zo? Je hebt hem nog niet gezien.
1: Nee, maar ik ga daar voorlopig maar even vanuit. En als het niet goed is, dan moet ik iets zeggen.
3: Ja, ik denk dat rationeel is misschien een groot woord. Want Ruben, naam van het personage die ik speel... ik denk dat zijn doel is voornamelijk zo lang mogelijk man blijven van zijn vrouw. En de liefde eigenlijk centraal stellen. Dus zo lang mogelijk geen mantelzorger worden. Mm-hmm. En hoop te putten uit de momenten dat ze nog wel grip heeft. Ja. En ja, dat is volgens mij wat ook het mooie is aan de voorstelling.
2: Mm-hmm.
3: En
2: hoe doe je dat? Kun je een voorbeeld geven van hoe dat personage dat doet? Zo lang mogelijk de man blijven en niet de zorger worden.
3: Ja, bijvoorbeeld, dat Ruben heel veel probeert weg te zorgen om Sanne maar te ontlasten. En dat is uiteindelijk natuurlijk tot grote frustratie van Sanne, die nog best wel veel zelf kan. En dan hebben ze daar een discussie over. En dan heeft Ruben wel meteen een besefmoment van ja, klopt, dit kun je gewoon zelf en ik laat je. En ja, om elkaar in die waarde te laten is dan best wel moeilijk.
2: Maar dat is ook het voorbeeld wat je wil laten zien.
3: Precies.
2: Mensen in de zaal, ja.
3: Of een moment dat ze dan weg is en in één keer komt er een muziek of komt er iets waardoor ze weer terug is. En dan je denkt, ja, daar ben ik verliefd op geworden. En dit is wat ons bindt. Ja. En hier zijn we weer samen. Ja. Ja. En dat is juist het mooie. En ik denk dat ook tevens het tragische is, maar ook het mooie.
1: Ja, want in het echte leven hoor je vaak dat de partner zegt op een gegeven moment... Ik was met haar getrouwd, maar zij is mijn vrouw niet meer. Of ik was met haar getrouwd en hij is mijn man niet meer.
0: Ja, het is wel interessant dat je dat zegt. Want ik heb dus meerdere mensen geïnterviewd. En uit een paar van die interviews werd dus juist het eigenlijk tegenovergestelde gezegd. Die zei, ja, maar zij is nog steeds mijn vrouw. Er was een man die vertelde, zijn vrouw woont inmiddels niet meer thuis. Nee. En toen stelde ik ook een vraag, iets in de trant van, voel je je... meer mantelzorg of voelt ze nog echt als jouw vrouw? Dus, ja, zeker wel. Hij zegt, misschien is het maximaal 10% mantelzorger, maar de rest is echt gewoon mijn vrouw. Hij zegt, ik hou nog zielsveel van haar. Dus, en dat vond ik zo mooi. Dus ik had ook echt iets, denk, dat vind ik heel belangrijk om dat in die voorstelling terug te laten komen.
1: Ja, want als je daarover praat met de Alzheimer-consulenten en je praat met betrokkenen, hoe kun je dan zeggen van, zij is nog echt mijn vrouw? In de zin van, ja, ik ben er verliefd op geworden, ik ben ermee getrouwd, we hebben een heel leven achter de rug. En als ik de kamer binnenkomt, dan kent ze me niet.
0: Ja.
1: Hoe gaat zo'n proces? Heb je dat ook gebracht in het stuk? Want het is natuurlijk niet alleen maar het beginstukje.
0: Mm-hmm, nee.
1: Het is een heel traject, wat Leander ook... moet weer laten geven door jullie.
0: Ja.
1: Dat lijkt me heel moeilijk.
0: Ja, dat is het ook wel. En dat is voor ons denk ik ook echt nog wel zoeken. Kijk, we hebben een paar repetities gehad. Mm-hmm. En wij zijn nu, ik denk bijna op de helft van het stuk, hè, ongeveer. Dus het zwaarste stuk moet nog komen. dat gaan we ook, dat gaan we nog zien. Hoe zich dat gaat vormgeven.
1: Ja. Maar het zit al wel in jouw verhaal.
0: Ja, het zit er wel zeker in. Ja. Maar ja.
2: Kan dat verhaal nog een klein beetje veranderen door de ontwikkeling die jullie nu doormaken in het repeteren? Dat je voelt niet helemaal goed.
3: Is al gebeurd.
0: Ja.
3: We hebben al een scène herschreven.
0: Ja, weet je, soms schrijf je iets en dan blijkt het in de praktijk gewoon net niet lekker te lopen of past het eigenlijk net niet helemaal. Ja, goed, weet je, ik heb het stuk geschreven, maar denk, dan herschrijf ik het gewoon, want het moet wel kloppen.
1: Ja. Maar is dat ook de inbreng van Joris of de inbreng van Leander, dat je zegt van, dit lijkt me toch niet het meest lekker loopt, ja, of vloeibaar, of hoe je het noemen wilt.
3: Het gaat ook al een beetje samen, hè? Ja. Volgens mij zag jij tijdens de repetitie van, hey, volgens mij is dit dubbel op, of is dit niet nodig, of voegt dit niks toe, ja, hier kunnen we het anders doen.
4: Ja, we hadden bijvoorbeeld één scène inderdaad.
2: Pak maar de microfoon erbij.
4: Oh ja.
2: Ja, ja zijn zal we het steeds zijn.
4: We hadden één scène die bestond uit een aantal losse kleine scènes, achter elkaar eigenlijk, waar telkens een soort situatie geschetst werd dat Sanne, het personage, iets vergat of daarin. En dat waren eigenlijk te, in ieder geval in mijn optiek, waren dat te korte scènetjes om echt daar een soort lijn in te kunnen krijgen. Dus daar hebben we het over gehad. Ik zeg, volgens mij moeten we dit op een andere manier doen. En toen hebben we dat dan besproken met elkaar, om dat toch meer één scène, één situatie van te maken in ieder geval. En dat binnen die ene situatie daar een opbouw zit richting, nou ja, eigenlijk wat Joris net ook zei, van hey, dat Ruben, het personage wat Joris speelt, probeert te helpen, probeert te ontzorgen uit de beste bedoelingen. Mm-hmm. Maar daardoor eigenlijk op de frustratie van Sanne daarin werkt, zeg maar. En dat heeft Sabine toen herschreven. Ja. En dat gaan we maandag repeteren.
3: Ja. Precies.
2: Maar dat is ook wat jij in het begin zei. Dit is in die zin een wat ander stuk dat ik regisseer. Want dit doen we meer met elkaar dan een ander stuk dat ik maak. Ook omdat Sabine het geschreven heeft. Ja. Maar dat het zich ook ontwikkelt. Al repeterend.
4: Ja. Ook ontwikkeld, ook, maar dat is wel vaker. Maar ook omdat we natuurlijk gewoon met een klein clubje zijn.
2: Ja, dat je kunt overleggen.
4: Weet je, twee acteurs.
2: Met 20 man kun je ook niet overleggen.
4: En als je met 20 mensen op de vloer staat, dan is dat een ander proces.
1: Ja.
4: Daarin. Ja. Dus
2: dat is wel mooi.
3: Het werkt ook heel fijn, hè?
0: Ja. Ja, ik vind het wel leuk ook.
1: Ja. Jullie hebben het, of jij hebt het geschreven en jullie voeren het op. Onder andere in Alzheimer Cafés in het kader van Wereld Alzheimer Dag. Is het ook een stuk wat je gewoon bijvoorbeeld hier in de kapel zou kunnen doen? Voor geïnteresseerden, niet direct betrokkenen, maar bijvoorbeeld familie die er wat verder vanaf staat.
0: Ja, zeker.
1: Die dus daardoor begrip krijgen voor wat Ruben allemaal voor zijn kiezen krijgt en wat Sanne moet ondergaan.
0: Ja. Ja, ik denk dat het juist heel mooi ook zou zijn om in echt kleinere theaters, in kleine settings, de voorstelling te spelen. Mm-hmm. Dat zou in combinatie met een nabespreking kunnen, waar wij bij aanwezig zijn. Dat zullen we dan niet leiden, maar dat is dan handig als er iemand bij is vanuit een dementievriendelijk netwerk of zo. Hè?
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dat zeker heel mooi zou zijn.
2: Ja, zeker omdat er zo weinig aandacht besteed wordt aan jong dementie. Hè? Dus
0: zeker.
3: En ik was me ook niet bewust, tenminste niet zo bewust, hoe erg het speelt eigenlijk in de samenleving. Ik had een vooraankondiging geplaatst op mijn social media.
2: Ja.
3: En ik kreeg een enorme berg aan reacties daaronder. En inderdaad, van waar kunnen we dit zien? Of heel goed dat het belicht wordt. Wanneer komt het? Dus ja.
1: Ja, want
2: er is behoefte aan.
3: Er is behoefte aan, blijkbaar.
1: Ja. Ja. Ja. Want we hebben hier in de Gulden Akker, hè?
2: Ja.
1: Daar is ook één keer in de maand is een soort contactavond voor de mantelzorgers.
2: Ja.
1: Met verschillende thema's. Ik denk dat dat een uitgelezen stuk is.
0: Dat zou een heel mooie plek
1: zijn, je hebt een mooie ruimte waar je dat zou kunnen doen.
2: Dat is wel de doelgroep van de andere kant van de dementie. Hè. Die zijn allemaal ouder, maar... Maar voor de mantelzorgers is het...
0: Ja, het kan ook best dat ze daar ook wel een keer van af kunnen wijken. Of
2: ja, natuurlijk kan dat.
0: Ja. En wij kunnen ook deze voorstelling, we hoeven niet per se in een theater te spelen.
2: Nee, als je maar ruimte hebt.
0: Ja.
1: Ja, want als je zegt Alzheimer Café, dan denk ik ook...
0: Nee, daar heb je geen theater.
1: Heb je een café, hè?
0: Ja, gewoon een foyer of zo is dat dan.
4: Ja, een verzorgingscentrum of een plek of een buurthuis. Of het kan van alles. Maar wacht, dat hoor je niet. Het kan van alles zijn.
3: Ja, precies.
2: Je zei straks, ik zit nog een beetje met dat woord grip. Hè? En grip houden of je grip verliezen. Of, je hebt ook met een zoon gepraat, een partner gepraat. Hè? Dus ik zal even meerdere. met een gezin gepraat. Wat betekent dit voor een gezin?
0: Ja, dat hakt er echt heel erg in. Het heeft invloed op alles. Nou is de jongen die ik heb gesproken, die was 25. Mm-hmm. Dus die is al wat ouder. Mm-hmm. Dus die heeft natuurlijk wel een beetje zijn eigen leven. Maar die was best wel aan het worstelen met hoe ga ik om met deze hele situatie? Want ja, het is mijn moeder. Het ging om zijn moeder in dit geval. Maar ja, ergens is mijn moeder ook weer niet helemaal meer. Dus ja, dat is...
1: Dat is wat ik net bedoelde, of het is niet mijn vrouw helemaal meer. Ja. Of helemaal mijn vrouw niet meer.
2: Maar het is je moeder nog wel. Maar
0: precies. Maar hij kan niet meer met haar de gesprekken voeren die hij een paar jaar geleden nog met haar voerde.
1: En wat je ook noemde, het ging over jong dementie, dus vanaf 30, 35. Waarbij je dus ziet bijvoorbeeld dat een jonge vader langzaam maar zeker de grip kwijtraakt op zijn leven. Maar ook dat zijn familie uit beeld verdwijnt, ook al is hij er elke dag 24 uur.
0: Ja.
1: Dat is toch heel anders dan wanneer je praat over iemand die achter in de 60 is. Hoe breng je dat dan over in een stuk van drie kwartier?
0: En wat bedoel je dan precies?
1: Nou, de situatie voor een heel jong gezin is natuurlijk nog schrijnender, schat ik in, dan van iemand die...
0: Ja, het is in ieder geval anders. Ja. ik durf niet...
1: Nee, ik vind het ook moeilijk om te zeggen. Het is ook moeilijk, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. In ons geval, Sanne en Ruben hebben een dochter van 21. Die komt niet letterlijk terug in de voorstelling, maar die wordt wel benoemd. Hè. Dus dan, er zijn wel stukjes waar dat wordt aangestipt. Ik ben even...
3: We hebben natuurlijk ook een scène waarbij we vertellen dat we gewoon naar een feestje gaan. We zijn natuurlijk nog jong, we zijn nog volop in een sociaal leven. Dus we gaan naar borrels. Hè. We hebben deze week ook samen met Leander gewerkt aan onze rolverdieping. Ja. En we hebben allerlei toekomstplannen die je natuurlijk nog hebt als je gewoon midden in het leven staat.
2: Want hoe oud zijn jullie ongeveer, even tussendoor?
3: We zijn eind 40 in de voorstelling.
0: 49 en 50,
3: En dan heb je natuurlijk, onze dochter is net op kamers. Die is eigenlijk, en dan wilden wij eigenlijk weer gaan reizen, was ons idee, verre reizen. En dat gaat natuurlijk niet meer. Dus dat komt niet allemaal letterlijk in de voorstelling, maar dat hebben wij natuurlijk wel als rolverdieping bedacht. Ja. En dat maakt het wel schrijnend als je gewoon nog denkt, ik ga nog jaren door en ik kan van alles met mijn leven doen.
0: Ja, en gewoon een leuke baan, weer volop in het werk en daar heel erg van genieten. En dan gaat dat dus niet.
3: En Sanne moet stoppen met haar baan. Ja. Dat is ook erg.
0: Ja.
2: En dan doe je niet meer mee. En dat is een beetje afhankelijk van het stadium natuurlijk. Maar vaak weet je het nog wel. En kan het de dag daarna weer vergeten zijn. Maar je voelt soms toch ook nog... ik kan dingen niet meer. Ik doe niet meer mee of ik tel niet mee. Ja. Of,
1: maar ook het feit
0: wat
1: dat
0: moet
1: je,
0: ik nou met mijn leven?
1: Ja, dat je weet dat het nooit beter, alleen maar slechter gaat worden. En steeds verder van je af komt te staan.
0: Ja.
3: Ja.
1: Dus steeds meer grijze wolken. Zeg ik dan maar, mist.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Geven jullie dat ook weer in een stuk?
0: Ja, dat zit er ook al in, ja.
1: En dat vraagt natuurlijk van jou ook... het nodige om Sanne langzaam maar zeker in die mist te laten verdwijnen en toch te laten spelen.
4: Ja.
1: He, omdat je zegt, je wilt het toch zo herkenbaar mogelijk houden. Ook en geen stuk zijn van haar, maar een actrice met spel.
4: Ja. Absoluut. En dat is wel een stuk waar we nog denk moeten gaan doen met elkaar. Want daar komt wel, wat ik net zei, toch meer transformatie bij kijken eigenlijk. Daarin van, hoe geef je weer? Die mist kan je natuurlijk niet spelen in je hoofd. Ze kan alleen gedrag. Een acteur verkoopt gedrag, volgens mij als enige. Dus ze kan alleen haar gedrag en daarop aanpassen dat ik als toeschouwer denk, goh, volgens mij is ze verward of dus dat is wel zoeken hoe we dat daarin gaan doen. En dat is wel iets een proces wat we komende weken daarin wel aan moeten gaan.
2: En daar heb je ook die rolverdieping wellicht voor nodig. Zodat jij al in die mist kunt verdwijnen. En dat over probeert te brengen. Ja. Ja, iedere keer een beetje meer... zoiets,
1: je hebt natuurlijk geen voorbeeld.
0: Ja. Nou.
1: In de zin van, je kunt niet aan iemand vragen die in die situatie zit van, vertel nou eens precies hoe zit het in elkaar.
0: Nee.
1: Dat vraag je sowieso niet.
3: Ja.
1: Maar het goede antwoord zul je ook niet krijgen, denk ik.
0: Nee, zeker niet. Nou, wat misschien wel wat kan helpen is... wij hebben een VR-experience gedaan. Mm. Dat is vanuit... of ja, Laura heeft dat ook aangeboden. We hebben nu fase 1 gehad en kunnen fase 2 ook nog doen. Dementie bestaat uit 4 fases. En van die eerste 2 fases hebben ze dus zo'n ervaring. Dus dan heb je een VR-bril met scherm en geluid. En dan word je op dat moment iemand met een vorm van dementie. En het was heel apart om te ervaren, want ineens sta je op een stoepje. En dan moet je naar de voordeur en dan sta je bij de voordeur en je denkt, ja, hoe moet ik hier naar binnen? Ik heb geen sleutel. En dan, onder de bloempot ligt de sleutel en je hebt 2 van die
3: grijpers eigenlijk.
0: Grijpers, ja, in je hand. Ja. Dat zijn dan handen, die zie je ook in het scherm. En daarmee kun je dan de bloempot opzij zetten en dan de sleutel pakken. Dan pak je natuurlijk de verkeerde. Er liggen er 2. Nou ja, en dus dat was...
3: En je wordt eigenlijk door dat hele programma geleid alsof het je eigen innerlijke stem is. Dus die zegt ook van, oh, dat is vreemd. Dat is vervelend. Oké, dit is de keuken die ik ken, maar... Ja, daar is de koelkast.
0: Ja, dat, ja.
3: En dan heb je je boodschappen, die leg je in de koelkast. Dan heb je dat allemaal al 3 keer gehaald die dag. En dan zet je er gewoon weer een pak melk bij. En dat soort verwarde dingen, dat is ik vond het best wel indrukwekkend om mee te maken.
1: Ja. Mm-hmm. En akelig. Is niet heel akelig.
3: Ja, akelig.
0: Ja, maar ik vond het wel voor mij dan ook wel prettig. Dat helpt je wel een beetje, in ieder geval, qua inleving, zeg maar. Dan denk je, oké, dat kan dus op deze manier gaan. En ik ben ook wel benieuwd naar die fase 2. Want daar
2: ga je
0: nog wat
2: doen.
0: Die ga ik nog doen, ja.
1: Leon, heb jij dat ook gedaan met die VR?
4: Ik zeker gedaan. Het was inderdaad een hele goede ervaring om te leren wat het is. En ze kunnen dat natuurlijk redelijk makkelijk doen, omdat je niet weet wat je gaat meemaken als je die experience doet. Maar er komt bijvoorbeeld in één keer een vrouw voor je staan. Maar ik ken die vrouw niet, maar dat blijkt je dochter te zijn. Maar dan kom je dan tijdens het gesprek kom je daarachter eigenlijk. En dat is natuurlijk heel vreemd. Dus dat is een hele rare, maar goede ervaring wel.
2: Ja, goed dat ze dat hebben.
0: Ja.
2: Zullen wij nog een muziekje doen?
1: Een muziekje. Ja, Both Sides Now.
5: Ja, we pakken de eerste versie, dus 25, dat was Both Sides Now.
1: Helemaal goed.

0: Ja, dit was Both Sides Now. Een hele opgewekte versie. Ik kende hem heel goed in ieder geval. Bekende hem.
1: Maar je wilde hiermee zeggen, alles heeft twee kanten.
2: Alles heeft twee kanten. En je kunt het leven uiteindelijk van twee kanten bekijken. En daar moet je oud voor worden of helaas niet zo oud. Ja,
0: ja.
1: Mooi.
0: Ja. Elk toneelstuk heeft wel een bepaald eind. Hier zit geen eind aan, want de patiënt wordt meer patiënt en de mantelzorger blijft steeds meer mantelzorger. Maar zitten er toch ook wel leuke dingen in? Hoe gek het ook klinkt.
2: Welkom wil je?
3: Ja, welke wil ik?
1: Je kunt hem naar je toe trekken.
3: Ja, er zitten zeker wel leuke dingen, maar ik denk niet dat we daar nu al te veel over kunnen uitweiden.
0: Nee, maar het was alleen maar de vraag. Dat is natuurlijk best een heel serieus onderwerp.
3: Ja, zeker. Nee,
0: en dan, dan mag je hopen.
3: Nee, die lucht is nodig.
0: Ja.
3: Het is echt nodig. Want je kunt niet een stuk van drie kwartier met een en al misère.
2: Ik denk dat het ook belangrijk is, net als we waren hier een tijd geleden over het stuk Helga Deen. Dat was natuurlijk ook een heel zwaar onderwerp. Ja. En ik denk dat zo'n onderwerp alleen maar kracht heeft op het podium als je ook de lichte kant belicht. En net zoals je toen ook natuurlijk de hoop niet verliest, is dat natuurlijk hier ook.
3: Ja.
2: En ik denk dat dat belangrijk is om, wat we net ook al zeiden, zo lang mogelijk dat we de liefde tussen die twee blijven voelen. En dat ze die, en ook de gekheid en het leuke van hun twee, hun relatie, dat maakt ze, dat houdt ze dan overeind.
0: Ja.
2: Ja.
1: En soms is het ook grappig, hè, wat er gebeurt.
3: Is ook,
1: hoe triest ook. Maar drie keer dezelfde boodschappen in de koelkast zetten. Ja.
3: Ja.
2: Dat klopt, dat is het beste.
1: Ja. Dan kun je
3: precies. Dan kun je er gewoon beter om lachen, toch? Ja.
4: In ieder geval genoeg.
3: Je kunt er om huilen, maar
1: dat heeft dus heel veel zin, hè.
0: Die pakken melk gaan niet weg, hoor.
2: Ja. Nee. Maar dat doen ze dan ook wel, hè, volgens mij in de voorstelling. Een paar keer rare situaties waar ze dan zelf ook om lachen.
1: Hey, en wanneer, jullie zijn nu, dat hebben nu een paar keer gezegd, dat jullie zijn aan het repeteren. Wanneer is het de bedoeling dat het op toneel komt met Alzheimerdag? Of,
3: het is in de...
1: Maar één keer? Of hoe gaat het? Hoe gaat het met de voorstelling?
3: De première is op 8 september in het Alzheimercafé in Tilburg. Mm-hmm. En dat is inderdaad in het kader van Wereld Alzheimerdag. 29 oktober spelen we in Udenhout in het plein tijdens Breingeheim. En dat zijn de twee voorstellingen die nu op dit moment vast liggen. Mm-hmm. Maar ja, de kans is wel groot dat wij bij meerdere Alzheimercafés in Midden-Brabant en daarbuiten gaan spelen. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk vanaf bijna nu te boeken. We richten ons in eerste instantie denk ik op Brabant.
1: Ja, ik zal het wel doen. Ja.
3: En we zien wel waar.
1: Nou ja, denk als jij het al op je socials gezet hebt en er komt zoveel vraag van en wanneer, dan hoef je ook niet zo heel veel te doen aan publiciteit. Ja, nee, dat moet je altijd doen, dat snap ik wel.
3: Ja, je moet wel bekendheid eraan geven, vruchtbaarheid.
1: Er is in ieder geval behoefte aan.
3: Ja.
4: Ik denk dat dit best wel gaat lopen, omdat er gewoon... Het leeft wel heel erg. Hè. Er zijn momenteel meerdere landelijke voorstellingen die hierover gaan, zeg maar. Dus het thema leeft heel erg.
0: Ja.
4: En wat merk ik ook inderdaad, wat we tot nu toe gedeeld hebben, daar wordt heel veel op gereageerd. Maar ook mensen die interesse hebben van, hey god, ik werk daar, zou dat misschien mogelijk zijn of zoiets ergens. Dus ik verwacht dat wel gaat lopen in het najaar.
2: Ja, het is mooi als we ons kunnen binden aan verschillende zorginstanties die ons willen inboeken.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk waar we ons op richten. Want dan kun je je echt op verschillende... bij een grote organisatie verschillende keren neerzetten... op verschillende plekken.
1: Dus bijvoorbeeld een Thebe als zorginstelling. Ja, en die hebben verschillende huizen waar je dan...
3: Alzheimer Nederland.
0: We zullen het in ieder geval... Jij zou het doorgeven aan onze oud-collega... die bij Thebe...
1: Die van alles
3: zijn. Heel fijn.
0: Dat is voor hier in Goorlen. Dus wat dat betreft moet dat lukken.
3: Ja. Nou, sinds vandaag is de Facebookpagina actief.
0: Ja.
3: Gewoon theatervoorstelling Grip. En de website is in de maak.
0: Kijk.
3: Dat wordt dan theatervoorstellinggrip.nl.
0: Ja.
3: Maar dat duurt nog even.
1: Nou, dat is wel een goede vraag geweest. Hoe heet het theaterprogramma?
3: Grip.
0: En dan ga je voorlopig nog weken door met repeteren.
4: Ja, nou ja, er komt nu een vakantieperiode aan.
0: Ja.
4: Dus dat is altijd wat rustiger. We repeteren nog twee keer in juli. En dan schieten we eventjes een paar weken verder richting eind augustus. Ja. Jullie gaan nog een keer met z'n tweeën door. En dan hebben we zo tot aan ongeveer 8 september hebben we dan nog een aantal dagen staan, zeg maar, waarop we eraan werken.
0: En dan generalis.
1: Ja, en dan moet het de 8e daar staan.
3: Ja. Omdat je zo'n klein groepje hebt, heb je ook niet heel veel repetitietijd nodig. Want je kunt in één repetitie echt al behoorlijk veel doen.
1: Ja.
0: Maar je moet toch je teksten goed leren. En
3: ja, maar dat moet je van tevoren doen, hè?
2: Ja.
0: Oh, dat weet ik niet. Zo goed ben ik in de zin. Dan kunnen jullie ons vertellen.
4: Ja, en we proberen wel in de repetities, in ieder geval, het is mogelijk met deze twee om toch wel vrij snel, vrij ver en vrij diep in zo'n scène te gaan. Dus ik voorzien niet, zeg maar, dat we scènes heel vaak opnieuw moeten gaan repeteren, bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
4: We gaan maanden voor de eerste keer dingetjes hernemen. Dus misschien is het voorbarig wat ik zeg. Maar
2: dat kan ik wel. Je weet het niet.
4: Dat ga ik al maandag zien. Maar mijn verwachting is dat heeft ook weten. Het zijn goede spelers. En je bent met een klein clubje.
1: Ja, en ze zijn op elkaar ingespeeld.
4: En ze zijn op elkaar
1: ingespeeld. Ook al is het een andere rol nu.
4: Ja, dat geeft meteen een bepaalde vertrouwdheid tussen die twee.
1: Ja.
4: Wat belangrijk is, want ze spelen ook gewoon een echtpaar.
1: Ja, precies.
4: Dus moet je soms overwinnen. En dat duurt soms een paar repetities. Maar hier was dat eigenlijk van begin af aan.
1: Ja,
0: als je elkaar zo lang kent, dan moet het niet een appel eitje zijn, maar toch wel redelijk vlot. En dan hebben jullie straks dit stuk onder de knie. Nou, jij ging nog wat anders doen. En Joris gaat... Joris ging wat anders doen.
3: Oh, ik denk, ik weet niet wat
0: Jij ging naar dit stuk.
2: Ik ben in ieder geval hier bezig in Goorlen met de Sinterklaasproductie die ik al jaren regisseer. Dus dat is natuurlijk november. Maar daar zijn we ook alweer volop mee bezig. Dus in mijn hoofd is het al Sinterklaas. En ik ben... Verder op mijn werk. Ik werk ook op de artiestenopleiding in Tilburg bij het MBO, Jonder. En daar ben ik volop aan het regisseren en maken.
0: En Sabine?
3: Ja?
0: Als dit stuk eenmaal op de planken staat en het gaat op een gegeven moment gaat het ook langzaam maar zeker aflopen.
3: Weten we niet, hè? Nee, we gaan ervan uit dat we jaren spelen. Die ervaring
0: mag
3: hebben wij.
0: Je hopen, zeggen we dan. Waar zou jouw voorliefde naar uitgaan voor een volgend stuk? Als je dit in acht neemt.
3: Nou, ik ben wel echt van het... ik ben wel echt van het serieus theater.
0: Ja?
3: Ja. Ik hou van realistische stukken. Dat is LRD natuurlijk ook. Het is iets compleet anders, maar het is een waar gebeurd verhaal. Ik vind het mooi om iets te kunnen vertellen wat dicht bij de mensen staat, denk ik. Dus daar zou wel weer mijn voor kunnen uitgaan. We zijn net hier lekker mee begonnen. Dus ik heb echt nog geen idee.
0: Je moet vooruitkijken.
3: Ja, maar ik doe 7 verschillende dingen. Ik werk als individueel begeleider met mensen met een beperking. En ik heb mijn stichting. Ik heb een activiteit voor mensen, voor ouderen. Ja, nou goed, ik doe van alles.
0: Er komt tijd tekort.
3: Nee hoor, helemaal niet. Nee,
2: we gaan Helga Deen ook
3: een keer. En we gaan als het goed is wel, ja.
0: Wat ga je
4: weer?
3: We gaan Helga, ja.
4: Kijk.
3: Als het uitkomt in de planning van bepaalde spelers, dan moeten we nog even gaan kijken.
0: Ja.
3: Nee, de kans is zeer aanwezig dat we volgend jaar Helga Deen wel weer gaan spelen. Ja,
0: ja, want ik heb begrepen dat dat eigenlijk laatste keren waren.
3: Ja, dat...
2: Ik denk wel
0: hoe komt dat dan?
3: We hebben hier gespeeld in Goorlen. En Judith Rotmans was ontzettend enthousiast.
0: Ja,
3: en zij heeft meerdere theaters waar zij in contact mee staat. Op persoonlijke titel heeft ze ons hoe noem je dat?
0: Aanbevolen.
3: En vanuit het Iliander werd daar nog een schepje bovenop gedaan. Die waren allebei echt wel heel enthousiast of onder de indruk. Dus dat is natuurlijk super
0: geweldig
3: positief.
0: Geweldig kleinwagens.
3: Ja, dus dat is heel fijn. Dus
1: ze hebben het wel verdiend, hè, want ze hebben het eerst neergezet. En dan krijg je de kruiwagen
3: met de aanbeveling. Ja, als wij het verpest hadden, dan...
0: Ja, ja, ja.
3: nee.
2: ja.
0: En Leander die gaat verder met zijn musical.
4: Ja, ik ben parallel ook met een ander stuk bezig inderdaad. Ja, muziektheatervoorstelling.
0: Ja, oké.
4: En dat gaat een maand later in première. En dat is een grote productie. In ieder geval, daar staan ongeveer, denk ruim 20 mensen op het toneel. En dat gaat tot het hele land toeren. Met ongeveer 35 voorstellingen. Dus, en dat is ook een heel, dat is ook een oorlogsverhaal. In die zin zit ik om een van de reden ook een beetje nu in die thematiek.
0: Het is waar.
4: Ja, terwijl ik soms ook echt van de humor ben om te maken, hoor. Ja, ja. En de lucht gaat. Maar nu, maar dat gaat, hoop ik en denk ik, heel mooi worden. Spitters Emma van het Verzet heet het.
0: Emma van het Verzet.
1: Ja. Oh ja, okay. Dus jullie zitten nog vol plannen, volop ambitie. Dus ik denk dat jullie ook nog wel weer een keer hier aan tafel komen. Hè?
2: Nee.
1: In ieder geval bij deze de uitnodiging.
0: Ja, ik vond het heel mooi het verhaal. Wat jij vertelde en wat jullie gaan spelen. Petje af.
3: En, dankjewel.
0: Ik verwacht er veel van. Alleen, ja, ik behoor gelukkig niet tot de doelgroep.
1: Dat kan niet, want je bent al een aantal jaren ouder dan een jong dementie. Hè? Dus
0: ja, dat is waar.
1: Wij kunnen natuurlijk... Het was jonger dan 65. Ja. Theo, ik zei niet hoe oud je was. Hè. Het is jonger dan 65.
2: Ja, laten we het niet doen.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Ik zou er bijna van gaan janken. En dat doe ik dan 's morgens. Want Tears in de Morgen is het laatste nummer wat we voor jullie wilden draaien. Eigenlijk had je jullie koken komen. Fijn dat je hier wilde zijn. Fijn dat jullie een mooi verhaal wilden vertellen. En heel veel succes met alle voorstellingen.
3: Dankjewel.
0: En met alle vervolgen. En de groet aan Helge.
4: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja.
2: Ja, bedankt.
3: Ja, dankjewel.

0: Nou, dat was een prachtig inhoudelijk gesprek. Echt respect voor dat mensen dit onderwerp op de theater gaan zetten. Theatervloer gaan zetten. En dat we dan toch kunnen gaan kijken van wat is die beleving. Ja. Een mooie afsluiting van het eerste deel van dit jaar. Wij gaan op vakantie. In ieder geval, we hebben even een break tot de laatste week van augustus. En dan zijn we er, weer. Ja. Klopt het, echt de laatste donderdag van augustus is. Zijn we weer terug. Maar hou in ieder geval Goorles Belang in de gaten. Want als er nieuws is, dan laten we dat ook op die manier weten.
1: Ja.
0: Dus wij gaan van de zomer genieten. Doen jullie dat ook? En wie weet komen we elkaar of hierboven in de tuin tegen met leuke voorstellingen. Of elders. De zomerweken die we ook nog eens even onder de aandacht kunnen brengen. Er is veel te doen deze zomer. Dus veel plezier allemaal. En we sluiten af uiteraard met het verzoeknummer van Karin. Vicky Leandros met Verlorenes Paradies. Tot

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

About the two apples and the orange and the nuts, make a fruit.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: funky down. Nasty.
1: Hey, listen to the man.

Jaag de schaduw van de muren. Jaag de spoken uit mijn hoofd. En laat alles eeuwig duren. Wie ons lief is, gaat niet dood. Hou de wolven op een afstand.

ver van hier. Laat mij rusten tot de morgen, tot de nieuwe dag begint. Draag mijn lasten en mijn zorgen. Laat mij licht zijn als de wind en de storm die om het huis houdt. Zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren. Maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe. Maak de oorlog blind. En laat mij slapen. Laat mij slapen. Laat mij slapen als een...

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.